Bausi ala ila kemi dongani jedege bogune mbo na danger dongani dege temboa yedene ar tarje leige ten tasidele imsidebo jos gaji ge tasi bael ar tarje lei urdubu mside arsi ndane ne dasi jelaige gemen.